0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilmar Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel, een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. Het weer, het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eratis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst, ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden.

0: Tot zover het radionieuws.
1: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold. Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilmar Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet, terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg, omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. Het weer, het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eratis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse markttoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere

0: commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechts kabinet mislukt. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel, een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. Het weer, het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst, ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uit

0: Zonderlinge gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Eratis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechts kabinet mislukt. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel, een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. Het weer, het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
13: Valdorpelshop.nl.
14: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Hongarije blijft toch lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe premier Magyar draait daarmee een besluit van oud-premier Orbán terug. Die wilde vorig jaar uit het strafhof stappen, onder meer na kritiek op arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders. Het internationaal strafhof behandelt zaken over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Magyar zegt dat Hongarije aangesloten blijft bij het strafhof, maar hij houdt wel vast aan de importban op Oekraïnse landbouwproducten. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Hij hield bij vele spectaculaire ontsnappingen uit Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, samen met andere studenten. Zo'n 1000 mensen vluchtten uit het communistische Oost-Duitsland door tunnels die de groep groef in de jaren 60 onder de Berlijnse muur door. In 2 dagen tijd ontsnapten 29 mensen naar het westen. De tunnelgravers bleven meerdere keren ten nauwe nood uit handen van de Oost-Duitse veiligheidsdienst Stasi. Het weer: met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. Hongarije blijft toch lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe premier Magyar draait daarmee een besluit van oud-premier Orbán terug. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Hij hield bij vele spectaculaire ontsnappingen uit Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, samen met andere studenten. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.

0: weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Hongarije blijft toch lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe premier Magyar draait daarmee een besluit van oud-premier Orbán terug. Die wilde vorig jaar uit het strafhof stappen, onder meer na kritiek op arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders. Het internationaal strafhof behandelt zaken over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

0: Gaar zegt dat Hongarije aangesloten blijft bij het strafhof, maar hij houdt wel vast aan de importban op Oekraïense landbouwproducten. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Hij hield bij vele spectaculaire ontsnappingen uit Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, samen met andere studenten. Zo'n 1000 mensen vluchtten uit het communistische Oost-Duitsland door tunnels die de groep groef in de jaren 60 onder de Berlijnse muur door. In 2 dagen tijd ontsnapten 29 mensen naar het westen. De tunnelgravers bleven meerdere keren ten nauwe nood uit handen van de Oost-Duitse veiligheidsdienst Stasi. Het weer: met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ah, mijn rug.
4: Beweeg.
3: Hé, wat? Huh?
4: Ik ben het. Je rug.
3: Je hebt weer te lang gezeten, hè? Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Radio. Weerbericht.
1: Met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Ook de Pinksterdagen verlopen warm. Na 's ochtends eerst wat mist wordt het vooral zonnig met opnieuw 25 tot 30 graden en weinig wind. Alleen aan de kust is het wat koeler met zo'n 21 graden en een zeewind. En ook de komende week zijn er hoge temperaturen en laat de zon zich vaak zien. Na vrijdag wordt het koeler. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je blijft luisteren, elk weekend weer, 48 uur lang, Polderpop Gold.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. Hongarije blijft toch lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe premier Magyar draait daarmee een besluit van oud-premier Orbán terug. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Hij hield bij vele spectaculaire ontsnappingen uit Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, samen met andere studenten. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat op de Harderwerkerweg in de Gelderse plaats, meldt de politie op X. Het was een aanrijding tussen een motor en een auto. De 2 bestuurders overleden ter plaatse. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen de automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam, met een frontale botsing als gevolg. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Eerder werden 8 doden gemeld en zouden er nog 38 mijnwerkers onder de grond zijn. Op het moment van de explosie in de provincie Shaanxi zouden 247 mijnwerkers aan het werk zijn. President Xi Jinping wil een onderzoek naar de oorzaak. Het gebeurt geregeld dat er gasexplosies in steenkolenmijnen in China zijn, vooral in Shaanxi, het centrum van de kolenindustrie. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van

0: Minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Het weer: met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
1: Polderpop Radio.
2: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Radio. Weerbericht.
1: Met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Ook de Pinksterdagen verlopen warm. Na 's ochtends eerst wat mist wordt het vooral zonnig met opnieuw 25 tot 30 graden en weinig wind. Alleen aan de kust is het wat koeler met zo'n 21 graden en een zeewind. En ook de komende week zijn er hoge temperaturen en laat de zon zich vaak zien. Na vrijdag wordt het koeler. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je blijft luisteren, elk weekend weer, 48 uur lang, Polderpop Gold.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen de automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

Polderpop Gold. Wij zijn zeer benieuwd of jij ze allemaal kan meezingen. De muziek in het weekend op Polderpop Radio in Polderpop Gold.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Naar aanleiding van een Volkskrantonderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Het gaat om berichten aan D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, Denk en ChristenUnie, vlak voor de verkiezingen van oktober 2025. In de berichten worden zij en soms ook hun naasten bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Tegen de Volkskrant verklaren politici dat ze vanwege het giftige klimaat zijn gestopt met het lezen van reacties op X. Tegen de Volkskrant verklaren politici dat ze vanwege het giftige klimaat zijn gestopt met het lezen van reacties op X.

0: vertrok gisteren naar Teheran. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat op de Harderwerkerweg in de Gelderse plaats, meldt de politie op X. Het was een aanrijding tussen een motor en een auto. De 2 bestuurders overleden ter plaatse. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen de automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam, met een frontale botsing als gevolg. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Eerder werden 8 doden gemeld en zouden er nog 38 mijnwerkers onder de grond zijn. Op het moment van de explosie in de provincie Shaanxi zouden 247 mijnwerkers aan het werk zijn. President Xi Jinping wil een onderzoek naar de oorzaak. Het gebeurt geregeld dat er gasexplosies in steenkolenmijnen in China zijn, vooral in Shaanxi, het centrum van de kolenindustrie. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
1: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het rijdt vrijwel overal prima door deze zaterdagochtend. Alleen bij Rotterdam wat vertragingen en een wegafsluiting. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Delft is de weg dicht door een ernstig ongeluk eerder vanochtend vroeg. Er is omleiding ingesteld bij knooppunt Ketelplein. Verkeer richting Den Haag vol Gouden over de A20 en de A13. En de A16 Rotterdam richting Breda. Op de verbindende Oortbrug zijn asfalteringswerkzaamheden richting Breda dus. Er staat zo'n 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. De parallelbaan is wel geopend, maar advies is om te rijden via de ring van Rotterdam.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Radio.
1: Weerbericht.
2: Met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Ook de Pinksterdagen verlopen warm. Na 's ochtends eerst wat mist wordt het vooral zonnig met opnieuw 25 tot 30 graden en weinig wind. Alleen aan de kust is het wat koeler met zo'n 21 graden en een zeewind. En ook de komende week zijn er hoge temperaturen en laat de zon zich vaak zien. Na vrijdag wordt het koeler. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Je blijft luisteren, elk weekend weer, 48 uur lang, Polderpop Gold.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Naar aanleiding van een Volkskrantonderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. In de berichten worden zij en soms ook hun naasten bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 3 bijzonderheden deze zaterdagochtend op de weg. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staan nu 10 minuten op onthoud en er staat zo'n 2 kilometer file. Op de A16 wordt er aan de weg gewerkt bij de Van Brienenoordbrug. Dat is van Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk is de weg ook dicht. Verkeer wordt omgeleid via de Ring Rotterdam. De parallelbaan is wel open, alleen daar heb je nu al ruim 20 minuten op onthoud. En tenslotte is de druk op de N306 Harderwijk richting Kampen. Dit komt door een evenement daar dit weekend. Bij afrit Biddinghuizen staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen avond en nacht heeft de gemeente Stadskanaal opnieuw asielzoekers opgevangen die verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen avond en nacht heeft de gemeente Stadskanaal opnieuw asielzoekers opgevangen.

0: Naar aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de Beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Het gaat om berichten aan D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, Denk en ChristenUnie, vlak voor de verkiezingen van oktober 2025. In de berichten worden zij en soms ook hun naasten bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Tegen de Volkskrant verklaren politici dat ze vanwege het giftige klimaat zijn gestopt met het lezen van reacties op X. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. CBS News verwijst ook naar de mededeling van president Trump dat hij niet bij de bruiloft van zijn zoon kan zijn omdat hij te druk was met overheidszaken. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. De Pakistanse topmilitair Munir, die optreedt als bemiddelaar tussen de Verenigde Staten en Iran, vertrok gisteren naar Teheran. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws. Polderpop Radio.
1: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op 3 plekken vertraging op dit moment. Op het begin de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven rijdt het langzaam en staat er stil over 10 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A16 van Rotterdam naar Breda, daar wordt er aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Het asfalt wordt daar vernield. Er staat 5 kilometer file en bijna een half uur vertraging op de parallelbaan. Beter is om te rijden via de Ring Rotterdam. En tenslotte de N306 Harderwijk richting Kampen. Voor Walibi Holland staat 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En het heeft te maken met een evenement.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. Naar aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen een melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op een aantal plekken opvallen de vertragingen. Om te beginnen de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux staat zo'n 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Daar is het extra druk door omrijdend verkeer van de A16. Want de A16 Rotterdam-Breda die is dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk voor asfalteringswerkzaamheden. Omrijden kan dus via de ring, maar hou rekening zeker met 20 minuten oponthoud. De A12 dan, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de N57 valt op Rotterdam richting Middelburg. Recreatieverkeer richting de eilanden zorgt voor 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo voorafgaand aan het WK 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Dat heeft het Amerikaanse hoofd van de WK Task Force van het Witte Huis gezegd tegen de sportzender ESPN.

0: reactie op schendingen van het bestand door Hezbollah, aldus het Israëlische leger. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen avond en nacht heeft de gemeente Stadskanaal opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer waren het er ongeveer 80. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. De brand was in een etagewoning aan de Blankenstraat in de Tsaar-Peterbuurt en brak rond 5 uur vanochtend uit. De brand ging volgens de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam gepaard met veel rook en vlammen. Binnen een uur werd het zijn brandmeester gegeven. De etagewoning aan de Blankenstraat in Amsterdam-Oost brandde volledig uit. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radio nieuws.
1: Polderpop Radio.
2: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op een aantal plekken deze zaterdagochtend. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 bedrijfsauto's bij betrokken. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is inmiddels ruim een uur. De A4 daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux heb je een kwartier oponthoud en er staat daar 5 kilometer file. Dit heeft te maken met omrijdend verkeer van de A16, want de A16 Rotterdam-Breda die is op dit moment dicht, althans is het hele weekend dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk voor asfalteringswerkzaamheden. De parallelbaan is open, maar daar heb je sowieso wel 20 minuten op onthoud ook, dus het beste is toch om te rijden via de ring van Rotterdam. En tenslotte valt nog op de A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven bijna 20 minuten vertraging.
3: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: Weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo voorafgaand aan het WK 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de ANWB.
5: Er is veel recreatieverkeer onderweg en dat zorgt op een aantal plekken voor vertraging, zeker in combinatie met ongelukken of werkzaamheden. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld gebeurde er een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging is nog wel bijna een half uur. A4 Den Haag richting Rotterdam. Omrijdend verkeer van de afgestoten A16 zorgt hier voor knooppunt Benelux voor zo'n 10 minuten oponthoud. Want inderdaad, de A16 Rotterdam-Breda die is op dit moment dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk voor asfalteringswerkzaamheden. Dit duurt tot maandagochtend 5 uur. Verkeer wordt omgeleid via de ring van Rotterdam, maar hou rekening met 20 minuten oponthoud. En wat nog opvalt, tenslotte is de A27 Utrecht richting Gorkum. Daar is tussen Hagestein en Lexmond een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

Polderpop Gold. Wij zijn zeer benieuwd of jij ze allemaal kan meezingen. De muziek in het weekend op Polderpop Radio in

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Colombia is de Nederlander Glenn Sherman de F aangehouden, die verdacht wordt van het organiseren van drugstransporten naar meerdere Europese landen, waaronder Nederland. Hij zou lid zijn van een internationaal netwerk dat cocaïne via Colombia naar Europese landen smokkelde. Justitie in Colombia meldt dat hij banden heeft met criminele netwerken in Colombia, Spanje, Nederland en Albanië. Glenn Sherman F. wordt waarschijnlijk uitgeleverd aan Nederland. Hij wordt door het OM gezocht op verdenking van drugshandel. Tienduizenden mensen in Californië hebben het bevel gekregen hun huis te verlaten na een lekkage van een chemische tank in Garden Grove. Volgens de brandweer kan de tank exploderen, waardoor giftige dampen zich over een dichtbevolkt gebied zouden verspreiden. Garden Grove is een stad met 170.000 inwoners. In de tank zit 26.000 liter van een vluchtige en brandbare vloeistof die wordt gebruikt bij de productie van kunststoffen. De tank wordt door de brandweer voorlopig koel gehouden. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo voorafgaand aan het WK 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Dat heeft het Amerikaanse hoofd van de WK Task Force van het Witte Huis gezegd tegen de sportzender ESPN. Eerder gelastte de Democratische Republiek Congo een 3-daags trainingskamp en een uitzwaaimoment met fans af vanwege de ebola-uitbraak in het oosten van het land. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Israël vaardigde voorafgaand evacuatiebevelen uit en heeft rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Israël vaardigde voorafgaand evacuatiebevelen uit

0: Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg deze zaterdag. Dat zien we onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuis doe je er een kwartier langer over. En er staat zo'n 8 kilometer file. De A12 Duitse grens Arnhem. Voor Duiven een kwartier vertraging. En de A16 Rotterdam-Breda. Die is dicht door werkzaamheden tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Verkeer wordt omgeleid via de ring Rotterdam. Maar hou rekening met 20 minuten oponthoud.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
4: Bel ons 020-679-0052.
3: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.

Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold. Stop. Play it.

0: Radio. Weerbericht.
1: Met 24 graden aan de kust tot 29 graden landinwaarts is het vanmiddag opnieuw warm met veel zon. In het noordelijk kustgebied is er meer bewolking met een kleine kans op een bui. Ook de Pinksterdagen verlopen warm. Na 's ochtends eerst wat mist wordt het vooral zonnig met opnieuw 25 tot 30 graden en weinig wind. Alleen aan de kust is het wat koeler met zo'n 21 graden en een zeewind. En ook de komende week zijn er hoge temperaturen en laat de zon zich vaak zien. Na vrijdag wordt het koeler. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je blijft luisteren, elk weekend weer, 48 uur lang, Polderpop Gold.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In Colombia is de Nederlander Glenn Sherman de F. aangehouden, die verdacht wordt van het organiseren van drugstransporten naar meerdere Europese landen, waaronder Nederland. Tienduizenden mensen in Californië hebben het bevel gekregen hun huis te verlaten na een lekkage van een chemische tank in Garden Grove. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo voorafgaand aan het WK 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de ANWB.
5: Er is veel verkeer onderweg. Er staat bijna 100 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor de Benelux-tunnel staat zo'n 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken onder andere met omrijdend verkeer van de A16. Want die is dicht tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk in de richting van Breda. Er staat daar zo'n 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En dat staat op de parallelbaan, want die is wel geopend. Deze afsluiting gaat duren tot maandagochtend vroeg, want er wordt aan de weg gewerkt. Verder valt op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven 8 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
8: Bel ons 020 679 0052.
7: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.

weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold. Stop. Play it.

Bastard.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang voor de komende 3 nachten is in congrescentrum Hanzeplaza en bedoeld voor mensen die anders buiten zouden moeten slapen. In Ter Apel is het al dagenlang te druk en slapen sommige asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis noemt die situatie mensonterend en deelt opnieuw water, eten en tenten uit. Het COA heeft een enorm tekort aan opvangplekken. Organisatoren van evenementen nemen dit Pinksterweekend extra maatregelen vanwege de hitte. Alle bezoekers krijgen het advies om veel te drinken, zonnebrand te gebruiken en een petje te dragen. Bij onder meer het Noordelijk Pinksterkamp in Lauwersoog en de estafetteloop Ropa Run zijn er extra waterpunten geregeld. Ook delen organisaties duizenden flesjes water en sportdrank uit om uitdroging te voorkomen. Sommige programma's zijn aangepast zodat de deelnemers niet te lang in de volle zon hoeven te zitten. De Tsjechische president Petr Pavel vindt dat de NAVO harder moet optreden tegen de provocaties van Rusland door de tanden te laten zien om verdere escalatie te voorkomen. Pavel noemt maatregelen als strengere sancties en het neerhalen van vliegtuigen die het NAVO-luchtruim schenden. Aanleiding zijn meerdere incidenten met drones boven NAVO-landen als Estland, Letland en Litouwen. De oud-NAVO-generaal benadrukt dat Rusland alleen maar de taal van macht en duidelijke militaire acties begrijpt. En klimaatactivist Marjan Minnesma is op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Ze werd bekend als oprichter van Stichting Urgenda, die de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat won. Volgens Urgenda vocht ze al sinds 2022 tegen kanker, maar Minnesma koos ervoor om haar ziekte privé te houden en bleef zich zo lang mogelijk inzetten voor klimaat en duurzaamheid. Urgenda noemt haar een drijvende kracht achter de strijd voor een schonere en gezondere wereld. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden, in het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 minuten oponthoud. De A12, Duitse grens Arnhem. Voor Duiven duurt ook een kwartier langer over. Veel recreatieverkeer is daar ook onderweg. Een ongeluk op dezelfde A12 voor knooppunt Velperbroek richting Arnhem. Hier is de linkerrijstrook dicht en dat kost je een kwartier. En de A16 Rotterdam-Breda, daar wordt aan de weg gewerkt tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Er staat daar 2 kilometer file en 20 minuten oponthoud op de parallelbaan. Beter is om te rijden via de ring Rotterdam.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten.
6: Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Radio. Weerbericht.
1: Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop, maar in het noordelijk kustgebied is er bewolking en daaruit kan ook nog wat regen vallen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden, in het zuiden zelfs op 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Vanavond is er nog lang zon en blijft het droog bij een zwakke tot matige westelijke wind die later meer noordelijk wordt. Komende nacht blijft het overal droog en overwegend helder bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Morgenochtend begint vrijwel helder met al snel veel zon en geen regen. 'S middags krijgen we volop zon en blijft het droog. De temperatuur ligt tussen de 23 en 27 graden, met in het zuiden mogelijk 29. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond is de zon lang uitbundig te zien en draait de wind naar het oosten. Tweede Pinksterdag verloopt zonnig, droog en warm. En ook dinsdag blijft het mooi lenteweer met maxima tussen de 25 en 30 graden. Daarna wordt het iets minder warm. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Je blijft luisteren, elk weekend weer, 48 uur lang, Polderpop Gold.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Organisatoren van evenementen nemen dit Pinksterweekend extra maatregelen vanwege de hitte. Alle bezoekers krijgen het advies om veel te drinken, zonnebrand te gebruiken en een petje te dragen. De Tsjechische president Petr Pavel vindt dat de NAVO harder moet optreden tegen de provocaties van Rusland door de tanden te laten zien om verdere escalatie te voorkomen. En klimaatactivist Marjan Minnesma is op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Ze werd bekend als oprichter van Stichting Urgenda, die de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat won. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden, in het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg deze zaterdag. De meeste oponthoud zien we onder andere op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux bijna een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken met de afgesloten A16 tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Daar wordt aan de weg gewerkt tot maandagochtend vroeg. Verkeer wordt omgeleid via de ring van Rotterdam, maar hou rekening met een kwartier oponthoud ook. En de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor het Duiven rijdt het langzaam en staat er stil over 10 kilometer. En dat kost je ook daar een kwartier.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Cheers!
1: De 60s, de 70s en de 80s. Er is er maar één, de allerbeste. En dat is non-stop Polderpop Gold.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op twee plaatsen betreden. Zo'n 20 demonstranten voerden actie tegen het kabinetsbeleid rond Israël. Ze stonden op de rails met een spandoek met de tekst "Genocide spoort niet". De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal is stilgelegd totdat alle mensen weer van het spoor gehaald waren. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang voor de komende 3 nachten is in congrescentrum Hanzeplaza en bedoeld voor mensen die anders buiten zouden moeten slapen. In Ter Apel is het al dagenlang te druk en slapen sommige asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis noemt die situatie mensonterend en deelt opnieuw water, eten en tenten uit. Het COA heeft een enorm tekort aan opvangplekken. In Den Haag worden duizenden vissen uit de Hofvijver gehaald vanwege werkzaamheden bij het Binnenhof. Beroepsvissers verplaatsen de dieren om ze te beschermen tijdens de aanleg van een warmte- en koude opslag onder de vijver. Volgens ecologen zit de Hofvijver vol met karpers, vorens en baarzen. De vissen worden met netten en elektrovisserij gevangen en daarna overgebracht naar andere wateren vanwege de verduurzaming van het Binnenhof. De bekende roodbuikschildpad Mark blijft gewoon. En premier Jetten heeft met verdriet gereageerd op het overlijden van klimaatactivist Marian Minnesma, die op 59-jarige leeftijd stierf aan de gevolgen van kanker. Jetten noemt de Urgenda-oprichter een onvermoeibare voorvechter voor het klimaat, die altijd creatief meedacht over oplossingen voor klimaatproblemen. De twee werkten samen toen Jetten in het laatste kabinet Rutte minister voor Klimaat was. Urgenda won destijds de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is veel verkeer nog altijd onderweg. Er staat ruim 80 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor het knooppunt Benelux heb je een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken met omrijdend verkeer van de A16. Want die is dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk door wegwerkzaamheden. Het asfalt wordt daar vernield. Verkeer kan er langs via de parallelbaan, maar daar heb je ruim een half uur oponthoud. Beter is om te rijden via de Ring Rotterdam. En tenslotte valt ook nog op de A76 Geleen richting Aken. Voor de grens bij de grenscontrole staat een kwartier vertraging.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert. Dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: 60, 70 en 80 in Polderpop Gold. Stop, play it. Dit is de Mabo 2 Club op Polderpop Radio met Henk Kruijzen. Another golden weekend.
1: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitback.

0: lekker instrumentaaltje uit het jaar 1966. Dat was het Jerry Allen Trio en de Fuzz Duck. En een hele goede middag als u luistert op zaterdag. En een hele goede avond als u luistert op dinsdag. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van de Meeboot Weekclub. Polderpop radioprogramma dat in het teken staat van de zeezender Radio Noordzee. En natuurlijk ook alle andere zeezenders die er ooit geweest zijn in de periode tussen 1964 en 1989. In het eerste uurtje aandacht aan Radio Noordzee. We hebben straks een leuk programmafragmentje van Alan West uit februari 1970. We hebben de officiële Engelse start uit 1971 op 21 februari. En we hebben een fragment van de allereerste Ferrymaat Soul Show op 4 november 1973. En straks in het tweede uur hebben we programmafragmenten van Radio Dolfijn. Nou, die is misschien helemaal vergeten. Het was een station dat uitzond in 1966 en in 1967. We hebben wat van het Engelse Radio 390. Dat was een huisvrouwenzender, zeg maar, vanaf een verlaten Engels oorlogsfort. En we hebben een stukje van een zeezender die nooit in de lucht is gekomen. Radio Condor. Daar hebben we een stukje van een testtape die ze uit zouden hadden moeten zenden, maar wat nooit gebeurd is. Dat allemaal in deze nieuwe aflevering van de Meeboot Weekclub.
1: We gaan terug in de tijd. Terug naar de jaren 70 met de Meeboot 2 Club.

0: De eerste single hit van Earth and Fire, nummer geschreven door George Kooijmans. En wat we ook terugvinden op hun eerste LP, Earth and Fire, en het nummer Seasons. Zometeen gaan we terug naar februari 1970 met een programmafragment met Alan West. Maar eerst gaan we nog naar België met een plaatje dat daar maar liefst 5 weken op de eerste plaats heeft gestaan. Ook uit 1970, Thanks, van J. Vincent Edwards.
1: De Mabo 2 Club.

Vincent Edwards. Later is hij ook nog naar België verhuisd. Uit het jaar 1970, Thanks. Vanaf januari 1970 stond Radio Noordzee, ofwel Radio Noordzee Internationals, haar programma's uit vanaf het zendschip de Mabo 2. Het schip was in 1948 gebouwd onder de naam Silvretta. En in 1969, nadat het uit de vaart is genomen, wordt het verbouwd tot zendschip en krijgt het de naam Mabo 2. Het schip is 60 meter lang en 9 meter breed. Na de close-down van Radio Noordzee in 1974 wordt het in 1977 verhuurd aan de Libische Staatsomroep. En in 1978 wordt het schip officieel eigendom van de Libische radioomroep. In 1979 krijgt het een andere naam, wordt het El Fata. En worden er korantprogramma's via de El Fata, de voormalige Mabo 2, uitgezonden in Libië. Dat gebeurt tot halverwege de jaren 80, wanneer de zenders van boord worden gehaald en het schip tot zinken wordt gebracht. Een roemloos einde voor een toch wel heel beroemd schip. We gaan naar februari 1970. Radio Noordzee was een maandje in de lucht. Dit is jockey Alan West.

de band Edison Lighthouse. Met een plaatje dat in het begin van 1970 veel gedraaid werd op Radio North Sea International. Met discjockeys zoals Alan West, Mark Wesley en nog heel veel meer in de Spangles, Muldoon. Love Grows Where My Rosemary Goes. Op 24 september 1970 moet Radio Noordzee gedwongen haar uitzendingen voorlopig staken. Het station zat zwaar in de schulden en er werd een groot geldbedrag geleend van de directie van Radio Veronica, zodat Radio Noordzee zijn schulden af kon betalen. Maar daar stond wel tegenover de eis dat ze direct uit de lucht gingen. Na een hele hoop getrubbel komt Radio Noordzee in januari 1971 met testuitzendingen weer terug in de lucht. En op 21 februari 1971 wordt het station weer officieel opnieuw geopend.

DAB Plus is de nieuwe manier van radio luisteren. Zo kan je dus ook naar ons luisteren via DAB Plus. Dit is Polderpop Radio.

0: Het was de 8e top 40 notering sinds 1968 voor Shocking Blue. Singeltje uit het jaar 1971. Shocking You. Zometeen een fragment van de allereerste Ferrymaat Soul Show uit 1973. Een programma dat Ferry tot op de dag van vandaag nog altijd maakt. Maar eerst gaan we naar een plaatje dat uitkwam in oktober 1973 en die in 1990 ook nog gebruikt werd als achtergrondmuziek voor een spot van Levi's Jeans. De Steve Miller Band. En dit is The Joker. En die hoor je in
1: de Mabo 2 Club.

0: Steve Miller. Uit 1973 en opnieuw uitgebracht in het jaar 1990. The Joker. We gaan nu naar 4 november 1973. Een datum die in de geschiedenisboekjes is komen te staan. Omdat het wegens een olieboycott tegen Nederland de eerste autoloze zondag was, vrienden. Niemand mocht in zijn auto rijden, behalve als je een ontheffing had. En die kreeg je maar enkel en alleen als je bijvoorbeeld een arts was. Of je had een beroep dat je echt niet buiten je auto kon. Maar voor de rest waren de snelwegen waren helemaal leeg. 4 november op die zondag besluit Radio Noordzee ook om een nieuwe programmering in te voeren. Er komt een nieuw programma gepresenteerd door Willy en Willeke Alberti. En Ferry Maat presenteert zijn allereerste soulshow. Een programma dat hij tot op de dag van vandaag maakt. We gaan terug naar 4 november 1973.
1: Vannacht bewolkt, kans op regen, minimaal tussen 9 en 4 graden. Morgen veranderlijk, maximaal rond 13 graden. En matige tot vrij krachtige zuidelijke wind. 12 graden nu op de Meebo 2. Dit is Noordzee Internationaal.

Zondag 4 november 1973, de dag die voor autominnend Nederland als een zwarte bladzijde geschiedenis inging. Hey! Zo, goedemiddag allemaal. Bedankt Willy en Willeke voor jullie eerste uitzending op Radio Noordzee. Ik hoop dat u ervan genoten heeft, net zoals wij dat hier in de studio gedaan hebben, luisteraars. Ferima tot 4 uur bij u en ik ga u het een en ander vertellen over de prijsvraag die op deze eerste autoloze zondag door Radio Noordzee uitgeschreven werd. En uiteraard staat die prijsvraag in het teken van de autoloze zondag. Wat kunt u namelijk beter doen dan de auto laten staan en eens een keer de fiets nemen? En mocht u geen fiets hebben, u heeft vandaag de gelegenheid om een fiets te winnen. Wat u daarvoor moet doen is het volgende. U luistert van nu tot 8 uur vanavond naar Radio Noordzee en u hoort dan 7 platen draaien. Die 7 platen die worden uiteraard door een artiest of door een groep gezongen, gespeeld. Het kan ook instrumentaal zijn, alhoewel we zangers en zangeressen de voorkeur geven. De naam, de eerste letter van de naam van die groep of voornaam van artiest, die schrijft u op een papiertje in de volgorde waarop de platen afgespeeld worden. En om het u niet te moeilijk te maken, hebben wij een bepaald herkenningssignaal afgesproken hier, wat we iedere keer draaien voordat er zo'n plaat gaat komen. Dat is namelijk het volgende. Nou, dat is makkelijk zat, dacht ik. Dank u wel. Als die plaat gedraaid wordt en u weet welke artiest het is, dan schrijft u de eerste letter van die artiest op. En zo krijgt u tegen 8 7 letters achter elkaar. Die vormen een woord. Dat woord stuurt u naar Radio Noordzee, postbus 117 in Hilversum. En u maakt een kans om 1 van de 6 rallyfietsen te winnen. Verder komen we daar nog wel even op terug. Voorlopig 2 uur lang Soul op Radio Noordzee. En daarover gesproken.

dat is volgens Billboard deze week nummer 1 in de Verenigde Staten. Eddie Kendricks van de Temptations van Keep on Truckin'. Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben geweest wat betreft de prijsvraag. Straks, voor we aan de eerste plaat gaan beginnen, zal ik het nog eventjes duidelijk maken hoe het nou precies gaat voor mensen die het net niet helemaal begrepen hebben. Soul op Radio Noordzee betekent ook dat we aandacht besteden aan veel gouden ouwe. Radio 2.

0: aan Stevie Wonder, 1970 als ik me niet vergis. En dat heette Yaster Me, Yaster You en Yaster Day. Mocht u bezoeken hebben voor deze 2 uur soul, die wekelijks terug gaan keren tussen 2 en 4 op zondagmiddag op Radio Noordzee, schrijf dan even naar Ferrymaat, Postbus 117 in Hilversum. En liefst op een briefkaart. Want... ja, dag schat. Dat is het makkelijkst voor me. Als u begrijpt wat ik bedoel.
1: Tell me, don't be late.
0: Here's Love Unlimited.

0: Twee dames uit Liverpool. De blonde Lynn Cornell en de donkere Anne Simmons als het duo The Pearls. Plaatje dat ook uit werd gebracht door de Ronettes in 1969. You Came, You Saw, You Conquered. 1972 was ook het jaar dat Radio Noordzee de Nederlandse service een break-even point bereikte. Dat wil zeggen dat de onkosten even groot waren als de verdiensten. En langzaamaan begint Radio Noordzee een beetje winst te maken. We gaan terug naar 1971, in het begin van de Nederlandse service. Om te testen of Radio Noordzee ook echt hitpotentie had bij de luisteraars, besluiten Joost de Draaier en Jan van Veen een totaal onbekend plaatje te bombarderen tot Radio Noordzee treiterschijf. Het heel onbekende plaatje dat tot dan toen heel slecht werd verkocht, wordt een gigantisch grote hit. En het is ook nog speciaal, want het is een klassiek nummer. Het is de 40ste symfonie van Mozart, en dan moet ik even helemaal compleet zijn. In G mineur, kachelverzeichnis is 550 en first movement Allegro molto. Nou, is een hele mond vol, we gaan hem gewoon lekker draaien. Waldo de Los Rios.
1: Radio Noordzee International. Smash play.
2: Now.

0: de eerste treiterschijf van de Nederlandstalige Radio Noordzee. Het orkest van Waldo de Los Rios. Mozart Symfonie nummer 40. Ook presenteerde Radio Noordzee hun eigen top 50. Die gepresenteerd werd door Joost de Draaier. En om flink wat concurrentie te gaan doen aan Radio Veronica, werd die top 40 regelrecht tegenover de top 40 van Radio Veronica gezet. En die top 50 die begon altijd zo.
1: 10, 9, we have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0.
2: Zaterdagmiddag van 12 tot 3 uur. Een nieuwe aflevering van de Radio Noordzee Super Top 50.

0: without you.
1: Rainbow, I Love You. Dat was de titel van het singeltje uit het jaar 1971 van de Belgische band The New Inspiration. We gaan even ruimte maken voor het nieuws. En daarna zijn we terug met nog een uurtje Mebo 2 Club. En dan besteden we aandacht aan andere zeezenders zoals de totaal vergeten Radio Dolfijn. Die van november 1966 tot januari 1967 in de lucht was. Met programma's gericht op Nederland. We hebben wat van een piratenzender die zich helemaal richtte op de huisvrouwen, Radio 390 van Engeland uit. En we hebben wat van een testband van een zender die nooit in de lucht is gekomen, Radio Condor. Dat allemaal in het tweede uur. We sluiten het eerste uurtje af met de Hughes Corporation uit 1974, Rock the Boat. Dan het nieuws en dan ben ik bij u terug met nog een uurtje.
2: De Mebo 2 Club.
1: Tot zometeen. Oh, staat een beetje daar. Tot zometeen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een botsing tussen twee trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. Vier van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. Het ongeluk gebeurde op een druk kruispunt in de stad, maar hoe de twee trams konden botsen is niet duidelijk. In Düsseldorf is het extra druk vanwege de viering van Japandag, het grootste Europese Japanse cultuurfestival om de Duits-Japanse vriendschap te vieren. Er worden ruim 100.000 bezoekers verwacht. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor harde tegenaanvallen als het geweld opnieuw oplaait. Dat zei de Iraanse onderhandelaar Ghalibaf in gesprekken met een Pakistanse bemiddelaar in Teheran. Volgens Iran geeft het land zijn rechten niet op en zal het harder reageren dan eerder dit jaar. Pakistan probeert intussen te bemiddelen tussen Iran en de VS over een wapenstilstand. Ook een delegatie uit Qatar is aangekomen in Iran voor overleg. De emir van Qatar sprak president Trump telefonisch al. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op twee plaatsen betreden. Zo'n 20 demonstranten voerden actie tegen het kabinetsbeleid rond Israël. Ze stonden op de rails met een spandoek met de tekst "Genocide spoort niet". De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal is stilgelegd totdat alle mensen weer van het spoor gehaald waren. En een 19-jarige Duitser is om het leven gekomen bij een beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van Duitsland. De jonge man gleed in de nacht uit op een sneeuwveld en viel zo'n 250 meter naar beneden. Hij was samen met een vriend onderweg naar de top om de zonsopgang te zien. Volgens de politie waren de twee niet goed uitgerust voor de winterse omstandigheden. De vriend alarmeerde de hulpdiensten en werd met een helikopter gered. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden, in het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.
0: Dit is de Mabo 2 Club op Polderpop Radio met Henk Kruijzen.
2: Another golden weekend.
0: Dit is de Mabo 2 Club op Polderpop Radio met Henk Kruijzen.

0: En fijn dat u er nog altijd bij bent. Ook hier bij het tweede uurtje van de Meibo 2 Club. Met in dit tweede uurtje aandacht aan een totaal vergeten Nederlandse zeezender Radio Dolfijn. We gaan naar Engeland met de huisvrouwen piratenzender Radio 390. En in 1973 werd er een schip voor de kust gelegd voor Radio Condor. Alleen Radio Condor is nooit in de lucht gekomen. Het zat allemaal een beetje amateuristisch in elkaar. Maar er was al wel een testuitzending voor gemaakt. Er was een band opgenomen en van die band gaan we even wat stukjes laten horen. Dat allemaal in dit tweede uurtje met muziek van de jaren 60. Oh, heel mooi vrienden. En wat van de jaren 70. En we begonnen dit tweede uurtje begonnen we met een bandje dat ooit opgenomen is aan boord van het zendschip de Janine van Radio Atlantis. Discjockey Terry Davis die vond wat LP's van de Beatles in de platendiscotheek. En die waren in een soort pingpong stereo opgenomen. De ene kant alleen de muziek en de andere kant alleen de spraak. Dus Terry Davis die gebruikte één van die nummers van de Beatles waar hij alleen de muziek van had. Dat was het nummer In My Life. En daar maakte hij een ode aan op Radio Atlantis.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4 de Meibo 2 Club met Henk Kruijzen.
2: Hem ging niets te ver, een GC.

0: Straks gaan we met Radio Dolfijn naar het jaar 1966. En uit dat jaar kwam ook dit plaatje van de Small Faces. Een nummer dat geschreven werd door bandlid Steve Marriott. Die had een vriendin, die heette Sue Oliver. Maar die verkering die raakte uit. Maar Steve Marriott die wou Sue toch zo graag terug. En hij smeekte haar, you take all or nothing. En je wilt alles of je wilt niets. We gaan naar de nummer 1 van 20 augustus 1966. Dat was een nummer van de Trucks. Een song die geschreven werd door bandlid Reg Presley in de tijd dat hij nog een metselaar was. We gaan naar 20 augustus 1966 met With a Girl Like You.
1: Charge!
2: Hey, super hit number!
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2...

0: misschien wel een van de leukste singles die uitgebracht werd in het jaar 1966. The Troggs and With a Girl Like You. We gaan naar een totaal vergeten radiostation hier in de Meeboot Weekclub. Dat is het Nederlandse zeezender Radio Dolfijn. Radio Dolfijn zou de opvolger worden van het Engelse Swingin' Radio England. Een station dat helemaal niet aansloeg bij de Engelse luisteraar. En de eigenaren die besluiten om toch een centje te verdienen, een station te gaan richten op Nederland. In eerste instantie zou het Swingin' Radio Holland gaan worden, zou het een popstation worden. Maar later wordt er besloten dat Radio Dolfijn een station gaat worden met, laten we het heel simpel zeggen, middle of the road muziek. Hè? Gewoon lekker voortkabbelende deuntjes. Radio Dolfijn, het is maar heel kort in de lucht geweest. Het begon in haar uitzendingen op 14 november 1966. En al op 28 februari 1967 stopt Radio Dolfijn en wordt het vervangen door de popzender Radio 227. Daar hebben we 2 weken geleden ook al een stukje van laten horen. We gaan de opening laten horen van Radio Dolfijn op 14 november 1966. En het is misschien wel leuk om te weten dat de discjockeys toch nog een beetje moesten wennen aan de nieuwe naam Radio Dolfijn. Want de naam Swingin' Radio Holland die zat nog een beetje bij ze in het hoofd. Met excuus voor de kwaliteit van de opname. Het is een klein beetje aan de doffe kant, maar het is uniek materiaal vinden.
1: Luisteraars in Nederland, op dit moment maakt u kennis met de nieuwe Nederlandse radiozender Radio Dolfijn.

0: dan richten wij ons nu speciaal tot de aanwezige vertegenwoordigers van pers, radio en televisie die momenteel bijeen zijn tijdens de Radio Dolfijn persconferentie in de terraszaal van Hotel Gooiland in Hilversum. Welkom dames en heren van de pers. Welkom vanaf ons radiozendschip dat voor anker ligt op de Noordzee. In het komende uur zult u volledig geïnformeerd worden over de gang van zaken betreffende Radio Dolfijn. Vanaf deze plaats hebben wij u iets te vertellen over de totstandkoming van de naam Radio Dolfijn. Met medewerking van een groot aantal personen heeft men gezocht naar een naam die een Nederlands karakter heeft en goed in het gehoor ligt. De namen der kandidaten tijdens deze verkiezingscampagne waren onder andere De Lage Landen, Piet Hein, Albatros, Ameland en Golfstroom. Met ruime meerderheid kwam echter de naam Radio Dolfijn uit de verkiezingsbus. En dit was dan uw eerste van een reeks informaties die nu live tijdens de persconferentie voortgezet zal worden. Wij danken u vanuit de studio voor uw komst en uw aandacht. En hiermee is de aanwezigheid van Radio Dolfijn in de ether een officieel feit. I Wanna Be With You werd gezongen door Sammy Davis Jr. Dit is Radio Holland, Radio Dolfijn op de 227 meterband. Wij vervolgen dit programma met een liedje gezongen door Esther Ovarien, Le Train.
1: Dit is Henkie op Polderpop Radio. Hey Henkie, heb je nog een lekker gauw ouwe voor ons?

0: Een band die zichzelf het neusje van de zalm vond. The Cream of the Crop. Zo werd deze band ook The Cream. Bestaande uit Jack Bruce, Ginger Baker en Eric Clapton. Van de LP Fresh Cream uit 1967. Dit nummer heette I Feel Free. Zometeen gaan we naar de Engelse piratenzender Radio 390. Radio 390. Daar hebben we een aantal frequentie waarop ze uitzonden. 390 meter. Daar ga ik u zo meteen allemaal uitleggen. Maar eerst gaan we nog een lekkere draaien. Ook uit 1967. Whistling Jack Smith. I was Kaiser Bill's Batman.
1: Elke dag weer verfrissend en leuk. En je fluit ze allemaal mee. Hier bij ons op Polderpop Radio.

0: Whistling Jack Smith. I was Kaiser Bill's Batman. En de B-kant van het singeltje, The British Grin and Beer. Dat is jarenlang de tune geweest van Robbie Dale op Radio Caroline. We gaan naar Engeland, vrienden. Dat doen we met Radio 390. Dat was een piratenzender die geen popmuziek draaide, maar die zich helemaal richtte op de huisvrouwen. De programma's werden een beetje oudbollige stijl gemaakt, à la zeg maar BBC Light Program. Elk programma werd geïntroduceerd door een aantal slagen op een xylofoon die in de studio stond. En de programma's die bestonden eigenlijk hoofdzakelijk uit middle-of-the-road muziek. Hè. Heel veel Burt Kempfert en al die dingen meer. We gaan naar 14 maart 1967 met Radio 390. Dat deze keer niet vanaf een schip kwam, maar dat zijn basis had aan boord van een oud Engels oorlogsfort dat een paar kilometer uit de kust van Engeland stond, genaamd Red Sands Towers. Een aantal torens die er tot op de dag van vandaag nog altijd staan en waar een aantal jaren geleden zelfs weer uitzendingen af zijn gekomen van Red Sands Radio. Maar dat gaan we in een latere editie van de Mabo 2 Club behandelen. We gaan naar Radio 390, 14 maart 1967.
1: To the end of this morning's morning melody. It's been my pleasure for the past hour and a half, and until we meet again, this is Wolf Burns saying bye for now.

0: Hij werd geboren als Philip Blondheim. Hij is helaas niet meer onder ons. In 1967 werd hij bekend als Scott McKenzie, One Hit Wonder met zijn San Francisco. We gaan nu naar het jaar 1973. In juli van dat jaar komt er een derde zendschip voor de Nederlandse kust te liggen. Het zendschip dat heette de Condor. En het station dat op dat zendschip uit zou zenden, dat zou dan nog worden Radio Condor. Het zou geen popzender worden. Radio Condor zou zendtijd beschikbaar stellen voor ideële stichtingen die dan hun woordje konden doen via Radio Condor. Het was allemaal nogal een beetje amateuristisch opgezet. Het is eigenlijk nooit van de grond gekomen. Er is nooit één signaal uitgezonden. En een paar weken later slaat het zendschip de Condor van zijn anker en wordt het opnieuw de haven binnengesleept. Daarna wordt het zendschip de Condor verkocht aan Adriaan van Landschoot, die daar zijn Radio Atlantis op vestigt. En het schip krijgt ook een andere naam, de Janine. Dan was er voor Radio Condor was er al een band opgenomen met een testuitzending. Die is helaas nooit uitgezonden, maar die band is wel bewaard gebleven. En daar ga ik jullie nou een paar kleine stukjes van laten horen. Een testuitzending die dus nooit uit is gezonden in juli 1973. Je hoort achtereenvolgens de stemmen van presentatrice Fietje van Donselaar. Je hoort dominee Toornvliet. En je hoort de eigenaar Stef Willemsen. Radio Condor testuitzending in 1973.
1: Goedemorgen luisteraars, hier is Radio Condor op golflengte 270 meter of 1111 kilohertz. Wij zenden vanuit de vrije internationale wateren voor de Nederlandse kust.

Hallo, hallo. Er zijn idealisten en idealisten. Jonge mensen en ouderen die op hun rug liggen, naar de wolken kijken en een beetje dromen hoe de wereld zou kunnen verbeterd worden. Maar ze doen niks, het stelt helemaal niks voor. Er zijn ook idealisten die hun ideeën en idealen omzetten in daden. Die hun laatste cent en boterham investeren in een boot. Die de radioapparatuur van de King David kopen en uitvaren. Deze mensen verdienen uw aandacht. Ze verdienen op zijn minst uw rapport van ontvangst.

0: leven in een wereld van democratie, zegt u? Vergeet het maar. Wie reeds de macht heeft en op een gepantserde zuil zit, die heeft het voor het zeggen, al heeft hij niets te zeggen. Maar de minderheden die zich graag met een boodschap tot hun medemensen willen richten, of met elkaar iets van de grond willen tillen, die hebben wel een stem, maar ze krijgen geen stem die door de radio gehoord wordt. Voor deze minderheden is de konder uitgevaren. Schrijft u ons?
1: Dat kunt u dan doen naar postbus 2047 in Haarlem. Ik herhaal, postbus 2047 in Haarlem. Dank u wel.

1973 was de band dan nog geen ABBA. Dat werd het pas in 1974 toen ze meededen aan het Eurovisie Songfestival. Toen werd het pas ABBA. In 1973 was het nog gewoon Björn, Benny, Anna en Frida. Met een van hun eerste hits hier in Nederland, Ring Ring. En dit plaatje Ring Ring, dat was ook een codeplaatje in het jaar 1989 voor de Nederlandse zeezender Radio 819. Die waren gevestigd aan boord van het zendschip The Ross Revenge samen met Radio Caroline en World Mission Radio. En dan was daar in 1989 een van de eerste mobiele telefoons aan boord gekomen. Er zat alleen één klein probleempje aan. Ze konden alleen maar gebeld worden. Ze konden dus niet bellen van het schip naar het land, maar er kon alleen maar gebeld worden van land naar het schip. Maar hoe nu het land te verwittigen dat er problemen zijn en dat ze gebeld moeten worden? Nou, elke keer als dit plaatje gedraaid werd, Ring Ring van Björn, Benny, Anna en Frida, wisten ze aan land dat ze even moesten bellen naar het zendschip. En zo kregen ze contact en konden ze eventuele boodschappen konden ze uitwisselen. We gaan naar 1974 en dat doen we met de Three Dog Night. Met een plaatje waar ik heel leuke herinneringen aan heb trouwens. In juli 1974 gingen we met het scheepje de Fortuna een trip maken naar de drie zendschepen die voor de kust van Scheveningen lagen. Dat was de Mi Amigo van Radio Caroline en Radio Mi Amigo, de Noorderney van Radio Veronica en de Mebo 2 van Radio Noordzee. Het was die dag nogal erg slecht weer. Het stond een windkracht 7. En ik weet nog wel, mijn maatje die toen mee is gegaan, die heeft eigenlijk de hele trip alleen maar over de reling gehangen. Met de woorden van, ik ben zo ziek. En die had een beetje groene kleur. Maar toen we bij de Mebo 2 aankwamen, werd dit plaatje gespeeld. On the Three Dog Night, the show must go on. En het mooie van alles was, de Mebo 2 die deinde heel mooi mee in de ritme van dit plaatje. Ik draai hem voor mijn maatje Dickie Overkerk, die toen mee is gegaan en die er niets van heeft gezien. Die alleen maar de vissen heeft gevoerd over de reling. De

0: zo'n heerlijk lekker wegzwijmelnummer dit, hè. Carlos Santana. Een nummer van de LP Abraxas. Een nummer dat in 1973 op single uitkwam. Dat is de Samba Patty. En dat was de ene laatste hier in de Mabo 2 Club. Mocht u verzoekjes hebben voor muziek uit de periode eerste jaren 1970, zeg maar. Of gewoon voor een leuk radiofragment van een bepaalde zeezender. Gewoon even mailen polderpophenk@gmail.com. Ik heb nog een hele hoop plaatjes over. Ik heb hier ook nog een jingle onder de knop zitten die toch nog eventjes voor u wil draaien. Radio Luxemburg, kent u het nog?
1: Green is go. Go with 208.
0: De Engelstalige uitzending is avonds op 208 meter middengolf. De laatste die we gaan draaien in de Mabo 2 Club, dat is een singeltje van John Lennon, Imagine. En ik geef dus nog één keer het mailadres door voor verzoekjes, voor muziek, oftewel radiofragmentjes. Dat is polderpophenk@gmail.com. Volgende week ben ik er weer met
2: de Mabo 2 Club.
0: En dan hoop ik ook dat u weer luistert, zowel op zaterdag als op dinsdagavond. Nog een hele fijne dag verder. En wat mij betreft, tot de volgende keer. Houdoe!
2: De Mabo 2 Club.

0: We'll have more for you at another time. Thank you.
1: Bye-bye.
2: Bothered Bob Radio.
3: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
4: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. Na Italië vraagt nu ook Frankrijk aan de EU om sancties tegen hem te nemen. Frankrijk ontzegt Ben-Gvir bovendien de toegang tot het land. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip, die de minister zelf verspreidde. Ben-Gvir ligt al langer onder vuur vanwege zijn extreme uitspraken. Ook in Nederland geldt hij al meer dan een jaar als ongewenst vreemdeling. Het Rode Kruis zet in Groningen rond deze tijd 175 bedden klaar voor de noodopvang van asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza. Voor 3 dagen biedt de gemeente nachtopvang, omdat er in Ter Apel geen plek is in het opvangcentrum. Hoeveel mensen er precies komen is nog niet bekend en hangt af van de instroom. Naast bedden worden er ook douches, handdoeken en hygiënepakketten geregeld. Volgens het Rode Kruis is de opvang hard nodig vanwege de huidige drukte en de slechte omstandigheden. Bij een botsing tussen 2 trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. Het ongeluk gebeurde op een druk kruispunt in de stad, maar hoe de 2 trams konden botsen is niet duidelijk. In Düsseldorf is het extra druk vanwege de viering van Japandag, het grootste Europese Japanse cultuurfestival om de Duits-Japanse vriendschap te vieren. Er worden ruim 100.000 bezoekers verwacht. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. De hulpverleners overleden eerder deze maand en zijn de eerste bekende dodelijke slachtoffers van de uitbraak. Experts denken dat het virus al weken circuleren voordat de eerste besmettingen officieel werden vastgesteld. De ebola-uitbraak begon in de provincie Ituri in Noordoost-Congo. Voor deze nieuwste variant is op dit moment nog geen vaccin of behandeling. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden, in het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
6: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg, onder andere een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt de Oude Rijn en de afrit Everdingen is de vertraging een half uur door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Horen en knooppunt Benelux 20 minuten vertraging. Het is daar extra druk vanwege werkzaamheden op de A16... Daar staat ook file op de A16 zelf, van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk een kwartier op onthoud. Bij Amsterdam ook problemen aan de westkant van de stad. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10 een half uur vertraging. Komt er een auto met pech op de A10 West bij knooppunt Koenplein. Daar is het op onthoud ook 10 minuten. En door een ongeluk op de A12 Arnhem-Duitse grens bij Zevenaar ook 20 minuten op onthoud. De linkerrijstrook is dicht.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
11: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Grip op compliance? Regel het slim met Perium.
1: Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip, die de minister zelf verspreidde. Het Rode Kruis zet in Groningen rond deze tijd 175 bedden klaar voor de noodopvang van asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza. Bij een botsing tussen twee trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. Vier van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden, in het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file. Je hebt veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch door een spoedreparatie bij de afrit Everdingen. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Vianen is de vertraging 20 minuten. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en knooppunt Benelux 10 minuten vertraging. Het is daar extra druk vanwege werkzaamheden op de A16 van Rotterdam naar Breda bij de Van Brienenoordbrug. Op de A16 zelf ook een kwartier vertraging daardoor. En verder is er een ongeluk gebeurd op de A12. Duitse grens Arnhem bij Zevenaar en dat kost je nu ook een kwartier.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op de snelweg A45. Bij dat ongeluk is een van de twee inzittenden omgekomen en raakte de ander zwaar gewond. Het toestel crashte kort na het opstijgen bij Hunsborn en belandde op de rijbaan richting Frankfurt. Het verkeer op de snelweg is in beide richtingen afgesloten en er staat een lange file. Het zweefvliegtuig raakte geen andere voertuigen. Hulpdiensten zijn ter plaatse en delen water uit aan auto-inzittenden vanwege de zomerse hitte. Voor het eerst dit jaar is er in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het in de beeld ook 30 graden worden. Volgens weerdiensten komt de hitte dit jaar opvallend vroeg, want gemiddeld wordt er pas op 7 juni voor het eerst 30 graden gemeten. De komende dagen blijft het ook warm en kan het in het zuiden opnieuw tropisch worden. Lokaal is zelfs een hittegolf niet uitgesloten. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. Na Italië vraagt nu ook Frankrijk aan de EU om sancties tegen hem te nemen. Frankrijk ontzegt Ben-Gvir bovendien de toegang tot het land. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip die de minister zelf verspreidde. Ben-Gvir ligt al langer onder vuur vanwege zijn extreme uitspraken. Ook in Nederland geldt hij al meer dan een jaar als ongewenst vreemdeling. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. De hulpverleners overleden eerder deze maand en zijn de eerste bekende dodelijke slachtoffers van de uitbraak. Experts denken dat het virus al weken circuleren voordat de eerste besmettingen officieel werden vastgesteld. De ebola-uitbraak begon in de provincie Ituri in Noordoost-Congo. Voor deze nieuwste variant is op dit moment nog geen vaccin of behandeling. Het weer, het is nog lang zonnig en ook vannacht blijft het overal droog en overwegend helder bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. De beide Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het aantal files is wat afgenomen in de loop van de dag, maar er staan nog wel 3 behoorlijk lange files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Culemborg 6 kilometer. Het oponthoud is daar een kwartier. De oorzaak een spoedreparatie. Er zijn 2 rijstroken dicht. Door werkzaamheden op de A16 van Rotterdam naar Breda staat er file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Daar 20 minuten oponthoud. Daardoor is het ook extra druk op de omleidingsroute de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux ook 10 minuten vertraging.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
9: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus

weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold. Stop. Play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op de snelweg A45. Bij het ongeluk is een van de twee inzittenden omgekomen en raakte de ander zwaar gewond. Voor het eerst dit jaar is er in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het in de Bilt ook 30 graden worden. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip die de minister zelf verspreidde. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. Het weer, het is nog lang zonnig en ook vannacht blijft het overal droog en overwegend helder bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. De beide Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nog een paar files, bij elkaar zo'n 30 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Everdingen een kwartier vertraging door een spoedreparatie. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoogmade is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging 10 minuten. De andere kant op is ook de rechte rijstrook dicht. Daar is iemand onwel geworden, kost je ook 5 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft en knooppunt Benelux nog een kwartier vertraging door de werkzaamheden op de A16. En op de A16 zelf van Rotterdam naar Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk ook een kwartier oponthoud.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: No.
1: Polderpop Radio.
2: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
3: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
4: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In Madrid hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen premier Sanchez en zijn linkse regering. De Spaanse ex-premier Zapatero, een partijgenoot van Sanchez, wordt verdacht van corruptie. De rechtse oppositie wil dat Zapatero gevangen wordt gezet en dat ook Sanchez wordt verhoord in de kwestie. De demonstratie richtte zich ook tegen het immigratiebeleid van de regering en verliep over het algemeen vreedzaam met enkele incidenten. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden, volgens het ministerie van Volksgezondheid. In de hoofdstad Dhaka zijn alle ziekenhuizen overvol en er is een tekort aan IC-bedden. Alleen al in de afgelopen 24 uur stierven er 13 kinderen aan de ziekte. Met hulp van UNICEF is een grootschalige vaccinatiecampagne gestart met miljoenen prikken. Toch verwachten de autoriteiten dat het aantal slachtoffers van de mazelen in Bangladesh nog verder gaat oplopen. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn land volwaardig lid wordt van de Europese Unie. Hij reageert daarmee op een Duits voorstel waarbij Oekraïne een speciale status zou krijgen, alvast mee kan doen aan overleg, maar zonder stemrecht. Volgens Zelensky kan zijn land, dat al sinds 2022 kandidaatlid van de EU is, alleen met volledige rechten deelnemen aan het Europese project. Voor het eerst dit jaar is in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het ook in de beeld 30 graden worden. Volgens weerdiensten komt de hitte dit jaar opvallend vroeg. Gemiddeld wordt er pas op 7 juni voor het eerst 30 graden gemeten. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Polderpop Radio.
0: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
8: Mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Madrid hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen premier Sanchez en zijn linkse regering. De Spaanse ex-premier Zapatero, een partijgenoot van Sanchez, wordt verdacht van corruptie. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn land volwaardig lid wordt van de Europese Unie. Hij reageert daarmee op een Duits voorstel waarbij Oekraïne een speciale status zou krijgen, alvast mee kan doen aan overleg, maar zonder stemrecht. Voor het eerst dit jaar is in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht en Bos. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De onderhandelingen over een nieuw bestuur van de gemeente Den Haag zijn mislukt. De partijen Hart voor Den Haag en D66 konden het niet eens worden over een noodopvangcentrum voor asielzoekers. Partijleider De Mos van Hart voor Den Haag, die de grootste partij is geworden bij de afgelopen verkiezingen, verzette zich tegen de noodopvang. Maar volgens D66 is die hard nodig om aan de spreidingswet te voldoen. Hart voor Den Haag wil nu gaan onderhandelen met VVD, CDA en DENK. In een schuur in Winschoten heeft de politie gisteren 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Er werden ook nog 160 levende dieren aangetroffen die verkeerden in erbarmelijke toestand vanwege verwaarlozing. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De politie meldt dat ze in actie konden komen na een tip op de website Meld Misdaad Anoniem. In Madrid hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen premier Sanchez en zijn linkse regering. De Spaanse ex-premier Zapatero, een partijgenoot van Sanchez, wordt verdacht van corruptie. De rechtse oppositie wil dat Zapatero gevangen wordt gezet en dat ook Sanchez wordt verhoord in de kwestie. De demonstratie richtte zich ook tegen het immigratiebeleid van de regering en verliep over het algemeen vreedzaam met enkele incidenten. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden. In de hoofdstad Dhaka zijn alle ziekenhuizen overvol en er is een tekort aan IC-bedden. Met hulp van UNICEF is een grootschalige vaccinatiecampagne gestart met miljoenen prikken. Toch verwachten de autoriteiten dat het aantal slachtoffers van de mazelen in Bangladesh nog verder gaat oplopen. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Toe aan een vakantie in Nederland? Op de vakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

Bastana, hey,

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De onderhandelingen over een nieuw bestuur van de gemeente Den Haag zijn mislukt. De partijen Hart voor Den Haag en D66 konden het niet eens worden over een noodopvangcentrum voor asielzoekers. In een schuur in Winschoten heeft de politie gisteren 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Een 21-jarige verdachte is aangehouden, op verdenking van verwaarlozing van de dieren. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden. En in Madrid hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de regering van premier Sanchez. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.

0: Dit weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het treinverkeer bij luchthaven Schiphol is aan het einde van de middag kort na 5 uur weer volledig hervat, meldt spoorwegbeheerder ProRail. Door een seinstoring die vanmorgen rond 11 uur begon, reden er eerder vandaag nauwelijks treinen van en naar het vliegveld. De aannemer van ProRail heeft de oorzaak van de storing gevonden, maar deze is nog niet bekendgemaakt. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon en in Gaza zijn vandaag zeker 11 mensen omgekomen, waaronder een 13-jarige Palestijnse jongen. De Libanese slachtoffers vielen bij een luchtaanval op de kustplaats Tyre of Tyrus. In Noord-Gaza werd een politiepost aangevallen met drones. Daar zijn naast de jongen ook 5 politieagenten om het leven gekomen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen niet bevestigd, maar meldt wel dat er afgelopen nacht Hezbollah-doelwitten zijn aangevallen. De onderhandelingen over een nieuw bestuur van de gemeente Den Haag zijn mislukt. De partijen Hart voor Den Haag en D66 konden het niet eens worden over een noodopvangcentrum voor asielzoekers. Partijleider De Mos van Hart voor Den Haag, die de grootste partij is geworden bij de afgelopen verkiezingen, verzette zich tegen de noodopvang. Maar volgens D66 is die hard nodig om aan de spreidingswet te voldoen. Hart voor Den Haag wil nu gaan onderhandelen met VVD, CDA en DENK. In een schuur in Winschoten heeft de politie gisteren 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Er werden ook nog 160 levende dieren aangetroffen die verkeerden in erbarmelijke toestand vanwege verwaarlozing. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De politie meldt dat ze in actie konden komen na een tip op de website Meld Misdaad Anoniem. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Toe aan een vakantie in Nederland? Op de vakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.
0: Polderpop Hitmuseum. Boomers

De tekst werd geschreven door Howard Greenfield. We gingen terug naar het jaar 1961 met Neil Sedaka en zijn Calendar Girl. Welkom bij een nieuwe aflevering van het Tipmuseum met muziek uit de 50s en de 60s. Met in dit eerste uurtje straks een verzoekje van een vaste luisteraar. En hebt u verzoekjes, hè? Muziek uit de 50s of de 60s? Gewoon even mailen polderpophenk@gmail.com. Wat kun je verwachten in dit eerste uurtje? Straks hebben we de Applejacks, we hebben Danny and the Juniors, de Jumping Jewels, Adam Faith. Wachten in dit eerste uurtje. Straks hebben we de Applejacks, we hebben Danny and the Juniors, de Jumping Jewels, Adam.

Origineel kwam dit nummer uit het jaar 1963 van Brian Hyland. Het was Save Your Heart For Me. Het was de cover van de toen in 1965 een 19 jaar oude Gary Lewis samen met zijn band The Playboys. Het was een vierde single die ze uitbrachten en het werd de nummer 1 in Amerika en in Canada. We tellen er een jaartje bij op. Dan gaan we naar 1966 en dat doen we met de New Beats. Ah, een heerlijk nummer dit. Run Baby Run, een nummer dat ze opnieuw uitbrachten in het jaar 1971. En wat later ook nog gecoverd is door onder andere de Tremolos en in 1972 door Roy Orbison.

De debuutsingle van de Engelse band The Applejacks, uitgebracht in het jaar 1964. Dat is misschien wel leuk om te weten. Het nummer Tell Me When is onder andere geschreven door meneer Les Reed. En misschien is meneer Les Reed wel bekender geworden van dit achtergrondmuziekje. Dat is The Man of Action. Dat was de tune van de zeezender Radio Noordzee Internationaal. En bent u een fan geweest in de jaren 70 van Radio Noordzee International, zoals het ook wel genoemd werd, dan moet u op zaterdagmiddag of op dinsdagavond even luisteren naar Polderpop Radio, naar de Mayboat 2 Club. En verdere informatie over de Mayboat 2 Club vindt u op onze internetsite bij het blokje nieuws. Maar we hadden het over de Applejacks, vrienden. Het was dus hun debuutsingle, Tell Me When. En het was best wel een leuke band, want ze hadden een vrouwelijke bassiste, Megan Davis. We gaan naar Duitsland, vrienden. Na 1963, met een singeltje uitgebracht op originaal Polydor Schallplatten met die oranje labeltjes. Dat is een bandje dit bestond uit de zangeres Manuela, Katja Bischoff en Monika Grimm. En meneer Bernd Standgaard. Dat vind ik zo'n mooie naam, hè? Standgaard. Het zijn de Tahiti Tamourees. Die bestonden van 1963 tot 1964. Daarna gaat zangeres Manuela solo en valt de band helaas uit elkaar. De Tahiti Tamourees. Oh, mooi dit, hè?

Gebracht in het jaar 1961, Danny Rapp en zijn band The Juniors met de opvolger van Twist in USA. Het was The Pony Express. Zometeen een verzoekje, vrienden, in het Hitmuseum, vrienden. En u weet, je kunt altijd verzoekjes aanvragen. polderpophenk@gmail.com. Muziek uit de jaren 50 en de jaren 60. En dan gaan wij naar de Small Faces, vrienden. Die brachten in 1967 een beetje een nieuwe opnametechniek. Dat heette flanging. Wat was dat flanging? Dat was een beetje een zweverig geluid. Dat waren twee identieke signalen, maar dan met 20 milliseconden vertraging. En dan kreeg je een beetje een speciaal geluid. De Small Faces, luister maar, op een Ichiko Park. Uitgebracht in september 1967.

Heerlijke instrumentale muziek van de Nederlandse band The Jumping Jewels uit het begin van de jaren 60. Zero Zero heette dit plaatje. En het gebeurt regelmatig, dan hoor je zelf plaatjes die je denkt van oh, die vind ik beren en beren goed. En dan is meestal toch de waardering van andere mensen is dan toch een beetje totaal anders. Dat overkwam ook Bobby Goldsboro met zijn mooie nummer Honey dat hij in 1968 uitbracht. Het nummer was een hele grote hit. In Amerika waren er in 3 weken tijd 1 miljoen van verkocht. En het opnemen liep perfect, want het nummer werd in 1 take opgenomen. Toch was er een beetje tegenslag voor Bobby Goldsboro en zijn Honey. Want in 2011 was het Amerikaanse blad Rolling Stones Magazine riep het uit tot een van de slechtste songs die er in de 60's gemaakt waren. Ik zou zeggen, oordeel zelf.

Heerlijke herrie, vrienden, in het Hitmuseum. Het programma van, voor en door de boomer-generatie. Iedereen geboren tussen 1945 en 1965. Adam Veit was dit. Hij was onder andere de ontdekker van zangeres Sandy Shaw. Hij was zanger, maar hij was nog veel meer, vrienden, want hij was bijvoorbeeld ook acteur. En hij was ook financieel adviseur, vrienden. Dit kwam uit het jaar 1965. En dat is It's Alright. Daaruit zakken we af naar het jaar 1959. En dat doen we met de Everly Brothers. Met de nummer Till I Kissed You. Een nummer dat geschreven werd door Don Everly. En op de plaat hoor je Chet Atkins op de gitaar. En Jerry Allison op de drums. En Jerry Allison, dat was de man die zo heerlijk kon drummen op het nummer Peggy Sue van Buddy Holly.

0: like Chet Atkins op de gitaar. Jerry Allison op de drums. De Everly Brothers en Till I Kissed You. Het is tijd voor...
1: Men vraagt en wij draaien.
0: U weet het, u kunt altijd plaatjes aanvragen hier in het Hitmuseum. Muziek uit de jaren 50 tot en de jaren 60. En dat deed ook een van mijn vaste en hele trouwe luisteraars. Dat is Danielle Massuger. Danielle heeft twee verzoekjes. Een verzoekje van Danielle zelf en een verzoekje van Danielle de moeder. Het verzoekje van Danielle de moeder dat gaat over Les Compagnons de la Chanson. Dat is een groep uit Frankrijk die hele mooie muziek maakte. Danielle's moeder heeft een hele leuke herinneringen aan La Compagnon de la Chanson. Voor zover ze wist was het 1968 toen er via de personeelsvereniging van de DAF een optreden werd gebracht in Eindhoven van La Compagnon de la Chanson. Danielle en haar vader die waren erbij en bij één van die nummers van La Compagnon kreeg Danielle het kippenvel. Zo mooi vond ze het. Dat was het nummer The Three Bells. En ze heeft aan mij gevraagd van Henk, zou je dat plaatje nog een keer voor mijn moeder willen draaien? Die is daar heel, heel, heel erg blij. Zou je die er heel erg blij mee maken? Nou, Danielle, dat doen we. En Danielle vroeg ook nog een plaatje voor zichzelf aan. Dat is namelijk het nummer What a Wonderful World van Louis Armstrong. En dat plaatje dat herinnert ze zich altijd de lange en fijne wandelingen die ze maakte met haar grootvader. Voor Danielle en haar moeder La Compagnon de la Chanson en Louis Armstrong.

hoorde achterin volgens La Compagnon de La Chanson samen met Edith Piaf. Met een versie van The Three Bells. Daarna Louis Prima met What a Wonderful World. En beide waren op verzoek van Danielle Massuger. Een van de meest vaste en trouwe luisteraars naar het Hitmuseum, vrienden. En natuurlijk ook nog veel meer andere trouwe luisteraars. Ja, zeker, vrienden. Daarna hoorde nu Gary Granger met Don't Want Your Letters. Dat was een antwoord op het nummer Return to Sender van Elvis Presley. 1962 kwam dat, vrienden. We zakken weer af naar de jaren 50. En dat doen we met Pat Boone. Een plaatje dat uitgebracht werd in 1957. Love Letters in the Sand. Origineel is het nummer Love Letters in the Sand uit 1931 van Helen Rowland en de Majestic Dance Orchestra. Oh, Pat Boone, vrienden, die brengt ons terug naar het staartje van de jaren.

plaatje dat we eigenlijk moeten draaien in de kerstsfeer, hè, vrienden. Tony Francis uit 1962. I'm gonna be warm this winter. Zoals ik al zei, 1962. En dit komt uit 1965. Het is het B-kantje van de single Early Bird van André Brasseur. Dat heet Atlantide.

Hij was misschien wel een van de bekendste Belgische organisten. André Brasseur, 1965. Een grote hit met zijn Early Birds. En daar was dit het bekantje van Atlantide. We gaan even ruimte maken voor het nieuws. En daarna zijn we natuurlijk weer terug in het programma van voor en door de boomergeneratie, het Hitmuseum, vrienden. En we hebben weer lekkere muziek uit de jaren 50 en de jaren 60. En natuurlijk ook de Rolling Stones. En we sluiten dit eerste uurtje sluiten we af met ook een instrumentaaltje. The Ventures, een singeltje uit het jaar 1961. Het is de titelsong van een film met actrice Melina Mercouri. Het is Never on a Sunday. Tot zometeen!

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er zit vooruitgang in de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten over het beëindigen van de oorlog. Dat melden beide partijen. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een kans van 50% op een akkoord al dit weekend. Iran heeft het over 3 tot 4 dagen die nodig zijn om alle puntjes op de i te zetten. Volgens de krant The Financial Times gaat het nog niet over een definitief akkoord, maar over een staakt het vuren en afspraken over verdere onderhandelingen. Het treinverkeer bij luchthaven Schiphol is aan het einde van de middag kort na 5 uur weer volledig hervat, meldt spoorwegbeheerder ProRail. Door een seinstoring die vanmorgen rond 11 uur begon, reden er eerder vandaag nauwelijks treinen van en naar het vliegveld. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon en in Gaza zijn vandaag zeker 11 mensen omgekomen, waaronder een 13-jarige Palestijnse jongen. De Libanese slachtoffers vielen bij een luchtaanval op de kustplaats Tyre of Tyrus. In Noord-Gaza werd een politiepost aangevallen met drones. Daar zijn naast de jongen ook 5 politieagenten om het leven gekomen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen niet bevestigd, maar meldt wel dat er afgelopen nacht Hezbollah-doelwitten zijn aangevallen. En in het Belgische Lokeren heeft een slecht valk de smartphone van een bioloog die foto's van haar wilde maken afgepakt. De man had in een kerktoren de 3 jongen van de roofvogel geringd en daarna terug in het nest gezet. Toen hij het vrouwtje op de foto wilde zetten, sloeg deze razendsnel toe en vloog met het mobieltje weg. Het is inmiddels onbeschadigd teruggevonden. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en staat bekend om zijn opvliegende karakter. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hé, wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

uitgebracht op 23 juni 1958. The Ponytails en Born Too Late. Het was hun tweede single, maar hun allereerste hit, vrienden. En die haalden nog een zevende plaats in 1958 op de Billboard Hot 100. En welkom terug bij het tweede uur van het programma van, voor en door de boomer generatie, vrienden. Het Hitmuseum, vrienden. En u weet, de tweede plaat in de tweede uur, dat zijn de Rolling Stones. Dan gaan we weer een B-kantje draaien, vrienden. We gaan een B-kantje draaien van de single The Last Time. En dat is het nummer Play With Fire. Het nummer dat geschreven is door een zekere Denkerfels. En dat heb ik u wel eens een keer eerder uitgelegd. De naam Denkerfels, dat wil zeggen dat het alle leden zijn van de Rolling Stones. Play With Fire komt in 1965, werd opgenomen in de RCA Studio in Hollywood. En je hoort Phil Spector op de basgitaar.

In de jaren 50 en ook in de jaren 60 waren soms de B-kantjes van singles net zo beroemd als het A-kantje, vrienden. Dit was ook een B-kantje trouwens, vrienden. De single Kon-Tiki werd een grote hit in 1961 van The Shadows. Maar dit nummer ging ook een eigen leven leiden. 36, 24, 36, dat zijn Engelse maten. Dat gaat over een damesrespartij, zoals ze dat noemden. Als je dat in Europese maten gaat doen, dan zou het eigenlijk zijn 90, 60, 90. Het plaatje werd heel erg bekend in Nederland als de tune van Top of Flop. En dat kent elke boomer nog wel, hè, met Herman Stok, vrienden. We gaan naar de jaren 50. We gaan naar 1954. En dat doen we met vier heren, de Four Knights. Dat is onder andere John Walker, Clarence Dixon, Gene Elford en een man met zijn hele mooie lage stem, Oscar Broadway. Oh, dit is mooi, vrienden. Oh, baby mine. Oh, baby.

misschien wel de meest bekende single van Chris Andrews. Hij schreef trouwens ook heel veel hits voor zangeres Sandy Shaw. Dit was natuurlijk voor zichzelf. En november 1965, The Yesterday Man. Er is trouwens ook een Duitse versie van gemaakt, Alles tue ich für dich. En The Yesterday Man was de nummer 1 in Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Ierland en natuurlijk ook in West-Duitsland. We gaan weer naar een nummer 1 hit, vrienden. Maar dan een nummer 1 in Engeland van het blad Melody Maker. 1964, You Really Got Me. Oh, lekkere herrie van The Kinks.

0: Bend Me, Shape Me werd in 1966 voor het eerst uitgemaakt door de Amerikaanse Outsiders. En die moet je het niet verwarren met de Nederlandse Outsiders van Wally Tax. Nee, dat waren de Amerikaanse Outsiders. Die brachten dit nummer als eerste uit. En daarna werd het, in 1967, werd het gecoverd door de formatie American Breed. En daar hoorden jullie zojuist de versie van. Het plaatje werd uitgebracht in december 1967. Het verschilt een heel klein beetje met de LP-versie die er van Bend Me, Shape Me bestaat. We hebben hem een klein beetje sneller laten lopen, de single-versie. Dat wil zeggen dat de LP-versie 2 minuut 25 duurt en de single-versie duurt slechts 2 minuut en 5 seconden. Van december 1967 gaan we naar november 1965. En dat doen we met een gelegenheidsformatie. Chubby Checker en de Nederlandse band The Maskers. Ah, oh, dit is zo'n mooie, vind ik. Het is een leuke titel, vind ik. My Baby Baby. Bla bla. Leuke titel blijven, dat vind ik. Ja, zeg dat wel, ja.
1: Look at

Heb jij deze plaat ooit wel eens gehoord? Nee? Moet je eens luisteren bij ons, bij Henkie, want daar hoor je ze wel.

Muziek zoals die heette te dagen helaas niet meer gemaakt of vinden. Hè? Oh, mooi dit, hè? Uitgebracht op London Records, vrienden. Dat waren Diane en de Bellmans uit 1958. I Can't Go On, oftewel Rosaline. Nummer dat ook al een paar jaar daarvoor in 1955 werd uitgebracht door Fats Domino. En in Nederland was dat de B-kant van de single Blueberry Hill. We gaan naar Oude Pekela in Nederland. Uit het plaatsje kwam de band The Roadies. Die kwamen onder leiding te staan van producer Hans van Hemert. En ze gaan een aantal platen gaan ze opnemen. Maar dat was een klein probleempje, vrienden. De leider van The Roadies, dat was Harry Rijnbergen. En Harry Rijnbergen sprak met een heel zwaar Gronings accent, waarvan de producer Hans van Hemert, nou, die verstond de beste man helemaal niet. Harry weigerde pertinent om in ABN te spreken. En Hans van Hemert, die verstond hem gewoon helemaal niet. Dus werd er afgesproken tussen Harry en Hans dat ze me voortaan in het Engels met elkaar zouden communiceren. Ja, hoe gek kun je het bedenken, vrienden? Op 6 mei 1967 kwam de eerste single uit van The Roadies, Take Her Home.

uitgebracht in het jaar 1958. Dit waren de Crickets, vrienden, met Oh Boy. Een nummer dat we ook vonden op een LP, de Chirpin' Crickets. En het wordt af en toe nog wel eens foutief aangekondigd als Buddy Holly met Oh Boy. Het is toch echt van de band The Crickets. En Buddy Holly was dus de leadzanger van de band The Crickets. Later gaat Buddy Holly solo. We gaan nu naar Trini Lopez. Die bracht begin jaren 60 een LP uit. Die was live opgenomen in een nachtclub. Die nachtclub dat was Live at PJ's. En van die LP kwamen heel veel hits. Zoals ook onder andere dit nummer. Dit is Goody Goody, Trini Lopez.

Dus een Boomertime tijdmachine stond ingesteld op het jaar 1962. Oh, heerlijk dit, hè? Bobby V samen met de Johnny Mann Singers. En dat laatste, dat wordt nog wel eens vergeten, vrienden. Dat kwam uit het jaar 1962. Een song geschreven door het echtpaar Gary Goffin en Carole King. Het was Sharing You. We hadden net in het begin van dit programma hadden we een singeltje van Chris Andrews, Yesterday Man. Daarbij liet ik ook even weten dat Chris Andrews veel songs had geschreven voor Sandy Shaw. Nou, ik ga er eentje draaien, ook zo'n song van Chris Andrews, dat is Keep In Touch, uitgebracht in het jaar 1967. Sandy Shaw was op het hoogtepunt van haar roem, want ze had in 1967 ook het Eurovisie Songfestival gewonnen met The Puppet on the String. En in 1968 trouwt ze met haar grote liefde Jeff Banks. Dat huwelijk dat strandt in 1978 en nadat de scheiding helemaal geregeld is, komt Sandy Shaw erachter dat Jeff Banks al haar geld er doorheen had gedraaid. Ja. Keep In Touch uit 1967, Sandy Shaw.

De Cats brachten in het jaar 1965 drie singeltjes uit op het Amsterdamse platenlabel Duraphone. Onder andere de Jukebox. En in 1966 komen ze onder contract te staan bij een grote platenmaatschappij, Bovema. En misschien wel even uitleggen, Bovema, dat stond voor Bot en Oort Verkoopmaatschappij. Meneer Bot en Oort waren de twee directeuren, daar kwam dus de naam Bovema van. En die brengen de Cats onder op het platenlabel Imperial. En dit was de eerste single die de Cats op dat Imperial label uitbrachten in 1966. What a crazy life. Een van de leukste hits in het jaar 1956 was van een echtpaar. Dat heette Mickey en Sylvia. En dat was Love is Strange. En in 1965 werd dat ook op de plaat gezet door Sonny en Cher.

When You Walk In The Room was in 1963 al een hit voor Jackie DeShannon. Op 1 september 1964 wordt het gecoverd door de Liverpoolse band Mercy Beat, trouwens vrienden, The Searchers, en When You Walk In The Room. In het eerste uur hadden we ook al eentje van Gary Lewis en de Playboys. Ik zat nog even wat door mijn singeltjes heen te bladeren. Ik denk, ach, deze kan hem ook best wel erachteraan draaien. Dat is ook zo'n leuke van ze. Uit 1965, This Diamond Ring.

voormalig basgitarist en voormalig drummer van The Shadows, ofwel Jet Harris en Tony Meehan. En 1963 Scarlett O'Hara. We gaan deze aflevering van het Hitmuseum en muziek van voor en door de boomer generatie gaan we afsluiten met een plaatje van de Moody Blues. Nummer dat geschreven werd door bandlid Justin Hayward. Die had voor zijn 19e verjaardag van zijn vriendin witte satijnen lakens gekregen. En dat inspireerde hem later voor het schrijven van het nummer Nights in White Satin. Ik kreeg onlangs ook een verzoekje van laat even dat eindtune eens een keer uitlopen, vrienden. Nou, dat doen we dan bij deze. Vorige week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van het programma voor de boomer generatie. Het Polderpop Radio Hitmuseum. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren en geniet van het leven. Tot de volgende keer en ik laat Tjoentje even lekker uitlopen. Houdoe!

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De persoon die in het Nijmeegse medische centrum van de Radboud Universiteit was opgenomen met een mogelijke ebola-besmetting, is negatief getest op de ziekte en is van de speciale afdeling voor infectieziekten nu overgebracht naar een normale zorgafdeling. De identiteit van de persoon is niet bekendgemaakt. Wel dat hij of zij recent in Afrika was, in een regio waar het virus is uitgebroken, de Democratische Republiek Congo en buurlanden. De controles aan de Franse grens met Engeland in Dover zijn tijdelijk versoepeld vanwege de grote drukte veroorzaakt door een Engelse nationale vrije dag. Bij temperaturen van rond de 30 graden stonden er vandaag duizenden vakantiegangers uit het Verenigd Koninkrijk uren in de file om naar Frankrijk te mogen varen. De grensbeambten hebben nu het nieuwe digitale systeem voor de controle van reizigers van buiten Europa tijdelijk buiten gebruik gesteld om de afhandeling te versnellen. Er zit vooruitgang in de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten over het beëindigen van de oorlog. Dat melden beide partijen. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een kans van 50% op een akkoord al dit weekend. Iran heeft het over 3 tot 4 dagen die nodig zijn om alle puntjes op de i te zetten. En in het Belgische Lokeren heeft een slecht valk de smartphone van een bioloog die foto's van haar wilde maken afgepakt. De man had in een kerktoren de 3 jongen van de roofvogel geringd en daarna terug in het nest gezet. Toen hij het vrouwtje op de foto wilde zetten, sloeg deze razendsnel toe en vloog met het mobieltje weg. Het is inmiddels onbeschadigd teruggevonden. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en staat bekend om zijn opvliegende karakter. Het weer, het blijft vannacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De persoon die in het Nijmeegse medische centrum van de Radboud Universiteit was opgenomen met een mogelijke ebola-besmetting, is negatief getest op de ziekte en is van de speciale afdeling voor infectieziekten nu overgebracht naar een normale zorgafdeling. De controles aan de Franse grens met Engeland in Dover zijn tijdelijk versoepeld vanwege de grote drukte veroorzaakt door een Engelse nationale vrije dag. Er zit vooruitgang in de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten over het beëindigen van de oorlog. En in het Belgische Lokeren heeft een slecht valk de smartphone van een bioloog die foto's van haar wilde maken afgepakt. Het is inmiddels onbeschadigd teruggevonden. Het weer, het blijft vannacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er vandaag door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. De persoon die in het Nijmeegse medische centrum van de Radboud Universiteit was opgenomen met een mogelijke ebola-besmetting, is negatief getest op de ziekte en is van de speciale afdeling voor infectieziekten nu overgebracht naar een normale zorgafdeling. De identiteit van de persoon is niet bekendgemaakt. Wel dat hij of zij recent in Afrika was, in een regio waar het virus is uitgebroken, de Democratische Republiek Congo en buurlanden. De controles aan de Franse grens met Engeland in Dover zijn tijdelijk versoepeld vanwege de grote drukte veroorzaakt door een Engelse Nationale Vrije Dag. Bij temperaturen van rond de 30 graden stonden er vandaag duizenden vakantiegangers uit het Verenigd Koninkrijk uren in de file om naar Frankrijk te mogen varen. De grensbeambten hebben nu het nieuwe digitale systeem voor de controle van reizigers van buiten Europa tijdelijk buiten gebruik gesteld om de afhandeling te versnellen. Het weer, het blijft vannacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. In Belgrado is er vandaag door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De persoon die in het Nijmeegse medische centrum van de Radboud Universiteit was opgenomen met een mogelijke ebola-besmetting, is negatief getest op de ziekte en is van de speciale afdeling voor infectieziekten nu overgebracht naar een normale zorgafdeling. De controles aan de Franse grens met Engeland in Dover zijn tijdelijk versoepeld vanwege de grote drukte veroorzaakt door een Engelse nationale vrije dag. Het weer, het blijft vannacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
14: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
15: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
14: Grip op compliance? Regel het slim met Perium.
10: Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
14: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

Dit weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold. Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.